0: Naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur, waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet, zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben een nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. De Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko. Dat melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een record aantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. CBS stelt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media die met dat bericht komen weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Goedemorgen, welkom bij Twente Wordt Wakker op Twente FM, waar we begonnen met Susurio van Phil Collins. Mijn naam is Michel Otter.
1: Michel Otter.
0: Ja, dat zeg ik net. Wat fijn dat je er bent op deze woensdagochtend 5 augustus 2026. Ben je een beetje afgekoeld weer na die hete dag van gisteren? Heb je een beetje kunnen slapen? Niet weggesmolten deze keer? Heb je de warmte een beetje uit het huis kunnen verdrijven? Zodat je weer lekker een goede nachtrust kon pakken. In tegenstelling tot die nacht ervoor, hè, toen het gewoon 22 graden bleef zo ongeveer. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Ik neem je mee de ochtend door. Tot 10 uur ben ik bij je in plaats van Wim. Wim is nog steeds op vakantie en dat gun ik hem van harte. Maandag is Wim weer terug. En tot die tijd ben ik er voor je door de week. Ja, en ook nee, dit weekend trouwens niet. Daar ben ik er niet. Nee, ik ga zelf ook even een weekendje weg. Dus vrijdagochtend na de show, dan pak ik de auto in en dan rijd ik snel met piepende bandjes Twente uit. Ik ga nu zo heel ver weg, hoor. Nee, ik ga naar Gelderland. Valt reus mee. Ja. Hey, maar goed, fijn dat je er bent in ieder geval. Fijne muziek nu. Een beetje dansen op de vroege ochtend met Jonas Blue en Believe. Dit is Edge of Desire.

Och, prachtig toch. The Backstreet Boys en I Want It That Way. Nou, ik wil het ook op deze manier vandaag. Ja, goedemorgen. Na een paar warme dagen krijgen we vandaag in Twente een heerlijke zomerswoensdag. De zon die laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Geen extreme hitte dus, maar gewoon heerlijk lekker zomerweer. Er staat een zwakke tot matige wind en het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Een mooie dag dus om naar buiten te gaan, een terrasje pakken, een rondje fietsen of gewoon lekker genieten van deze zomer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten, dus de barbecue of de drankje in de tuin, dat kan gewoon doorgaan. Kortom, zonnebril mee, geniet van de dag en maak er een prachtige woensdag van.

0: vandaag.
1: Wat een gek liedje is dit toch. Zandloopster van Robert van Hemert. Ik weet ook niet waarom die in de playlist staat. Maar echt goed, doe maar. Maar ja, daarvoor draaide ik ook nog Melly en Build to Last. Op woensdagochtend, wat is het, 5 augustus? Ja, 5 augustus 2026. Fijn dat je er bent. Ik ben Michel Otter. Ik ben bij je tot 10 uur. Samen met onder andere Purple Disc Machine, Duke DeMont en Nothing But Thieves. Dat zijn niet drie verschillende liedjes. Dat is er gewoon één. Something on my mind.

Pro Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves. Je hoorde Something On My Mind bij Twente FM. Twente wat wakker. Ja, langzaam maar zeker was het alweer 7:30. En bijna tijd voor het streeknieuws. Maar eerst nog even deze classic van 2 jaar terug. Deze is prachtig. Ik blijf hem draaien. Heerlijk, man. Lady Gaga en Bruno Mars. Dit is Die With A Smile.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Oldenzaal wil niet te boek staan als weigergemeente die maar geen asielzoekers wil opvangen. Volgens wethouder Ruby Berger ziet het gemeentebestuur op dit moment geen geschikte locatie voor een AZC. Een eerder voorstel om minderjarige asielzoekers op te vangen werd volgens haar last minute afgeblazen.
6: Het COA heeft namelijk de stekker eruit getrokken. Hebben zij in een vergevorderd stadium gezegd, wij krijgen de business case niet rond. En daarmee is het gestopt. Dat heeft onze gemeente behoorlijk veel geld gekost, 100.000 euro.
5: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Nederlanders kopen deze wapens onder meer net over de grens bij Herman Oldekotte. Hij heeft een wapenwinkel in Gronau. Volgens hem is vooral pepperspray de laatste tijd in trek. Die gebruiken mensen om zichzelf te kunnen verdedigen. En bijna alle spullen uit het voormalige Enschedese zwemparadijs, het Aquadroom, staan op een veilingsite. Gisteren konden geïnteresseerden de spullen in het echt bekijken. Van zwembadstoelen en kluisjes tot kleedhokjes, brandblussers en zelfs de discoverlichting. Wie nog interesse heeft, kan tot 12 augustus online bieden op een van de oude zwembadstukken. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomers. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: De dag dat alles beter is. Je hoorde Nick en Simon bij Twente FM. Gisteravond begon de Boeskool in Oldenzaal met een concert van een harmonieorkestje. En vandaag knalt de Boeskool er vol in, hè, met alles wat je maar kunt doen in het centrum zo'n beetje. En als je dan vanavond zin hebt om nog eventjes een feestje te vieren, dan kan dat. Bombazijn treedt op, ook DJ Rob Tonen en Weerstin Spitze. Die zijn er allemaal vandaag om de tent... Nou, laten ze hem niet afbreken, dat hoop ik niet. Maar dat is wel wat ze kunnen doen in ieder geval.
1: Ja.
0: Dus veel plezier als je vandaag...

0: Stefana Polman is jarig. Vandaag wordt ze 34 jaar. De handbalster kennen we natuurlijk van het Nederlandse team, waarmee ze in 2019 wereldkampioen werd. En ze speelde jarenlang op het hoogste niveau in binnen- en buitenland. Een naam uit de geschiedenis die ook jarig zou zijn geweest als hij nog zou leven. Neil Armstrong, geboren op 5 augustus 1930. Hij was de eerste mens die voet zette op de maan tijdens de Apollo 11-missie in 1969. En Donald Slosky wordt vandaag 32 jaar. Dan denk je, wie is dat? Nou, dat is eigenlijk gewoon onze rapper Donnie. Dus gefeliciteerd, Donnie. Dit is zijn liedje met Chris Cross Amsterdam en Tino Martin vanavond.
1: Tino, Donnie en Chris.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Raad eens langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente.
5: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
8: Twente FM.
5: Twente wordt wakker. Michel Otter.

Lekker man, Freedom 90 van George Michael. En dan vraag je je af, waarom heet dat dan eigenlijk Freedom 90? Nou, dat komt omdat Wham ook al een liedje had dat heette Freedom. Dat lijkt in geen enkele vorm op dit liedje. Maar George Michael vond dat wel verwarrend. En dus dacht hij, dan noem ik dit maar gewoon Freedom 90. Dan is het toch een hele andere soort vrijheid die ik vier dan de vrijheid die we samen met Wham hebben gevierd. Goedemorgen, dit is Twente Wat Wakker. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh ja, lach zeg.

Sera hoorde je. Het liedje heet Best Friend. En ik hoop dat ik jouw beste vriend in de ochtend ben. Wat een dom gelul eigenlijk, als je goed over nadenkt. Ja, maar dat is vaak zo. Op de radio zijn allemaal van die mensen die dan praten. En die praten vooral om geluid te maken. En dat was dit een mooi voorbeeld van. Ja. En voor Sera hoorde je ook nog Mr. Know-it-all. Teddy Swims, goedemorgen, welkom. Zullen we even heel eventjes het weer erbij pakken? Tenminste, ja, dan moet ik wel even het geluidje hebben van het weer natuurlijk. Ja, die heb ik. Ja, die heb ik. Ja, geen probleem. Dat wordt vandaag een prachtige dag, lieve mensen. Heerlijk. Gisteren was het nog 33 graden. Vandaag gaat dat niet lukken. Dat wordt een graadje of 28. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is ook lekker om gewoon in het zwembadje te plonsen. En het blijft ook gewoon

Ah, dit is een te gekke plaat van zeg. Van Daft Punk, One More Time. Die hoorde je bij Twente Wakker op Twente FM. En daarvoor draaide ik ook nog Here Comes the Rain Again van Eurythmics. Ja, daar zitten we een beetje op te wachten, toch? Ja, de ene bosbrand naar de ander. Gelukkig nog niet in Twente, dat valt reuze mee. Maar kijk wel een beetje uit. Het is kurkdroog overal. Dus gooi je sigarettenpeuken niet zomaar weg in de natuur. Maar ja, überhaupt is roken. Ja, daar laat ik niet het heilige boontje uithangen. Maar nou ja, doe het maar niet. Beter van niet, beter van niet. Nee. Zometeen is het tijd voor het streeknieuws hier op Twente FM. Maar eerst nog even een echt een classic uit de jaren 80. Dit is Simple Minds en Alive and Kicking.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Oldenzaal wil niet te boek staan als weigergemeente die maar geen asielzoekers wil opvangen. Volgens wethouder Ruby Berger ziet het gemeentebestuur op dit moment geen geschikte locatie voor een AZC. Een eerder voorstel om minderjarige asielzoekers op te vangen werd volgens haar last minute afgeblazen.
5: Het COA heeft namelijk de stekker eruit getrokken. Hebben zij in een vergevorderd stadium gezegd, wij krijgen de business case niet rond. En daarmee is het gestopt. Dat heeft onze gemeente behoorlijk veel geld gekost, €100.000.
4: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Nederlanders kopen deze wapens onder meer net over de grens bij Herman Oldekotte. Hij heeft een wapenwinkel in Gronau. Volgens hem is vooral pepperspray de laatste tijd in trek. Die gebruiken mensen om zichzelf te kunnen verdedigen. En bijna alle spullen uit het voormalige Enschedese zwemparadijs het Aquadroom staan op een veilingsite. Gisteren konden geïnteresseerden de spullen in het echt bekijken. Van zwembadstoelen en kluisjes tot kleedhokjes, brandblussers en zelfs de discoverlichting. Wie nog interesse heeft, kan tot 12 augustus online bieden op een van de oude zwembadstukken. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomers. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Let the music play van Shannon bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. Goedemorgen, welkom. Het is woensdagochtend, 5 augustus 2026. En het duurt nog heel lang, maar hij staat langzaam zeker wel voor de deur, hoor. Sterker nog, ik heb hem al een klein beetje binnengelaten. Dan denk je, waar heb je het over, Michalte? Nou, ik heb het over het weekend. Ik heb hem al een beetje binnengelaten. Ja, echt waar. Kijk maar, daar is hij wel. The Weeknd.

liefdeliedje van The Romantics. Wat een fijn liedje is dat. En daarvoor draaide ik ook nog die fijne plaat van Licky Lee. I Follow Rivers in The Magician remix. Ja, en misschien dat je dat liedje nog wel veel beter kent natuurlijk van Triggerfinger. Ja, die hebben hem toen een keertje gecoverd. Dat deden ze bij Giel Beelen op de radio. En dat werd een dikke vette hit, jongen. Nog veel dikker dan deze originele versie van Licky Lee. Hoewel ik deze versie dan weer veel leuker vind. Dat dan weer wel. Goedemorgen, dit is Twente FM. Twente wordt wakker met nu Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.

0: Mr. Open Sesame Easy.
1: Ah, lekker man. Lelijke Open Sesame. Lekker om even terug te horen. Daarvoor Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Bijna 9 uur, tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even Miss Montreal. Dit is Wish I Could.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. De brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.
9: Oh ja, het is er weer tijd voor.
0: 6 kentekenplaatjes. 6 op een rij.
9: Ja, en mocht je nou nog een suggestie willen doen? Ja, dat kan nog wel. Denk het wel. Ik heb nog wel een plekje over. Dus kom door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik de 6e nog wel even erachteraan plakken zometeen voor je. Geen enkel probleem, doe ik graag. En ook nog eens met heel veel liefde. Ja. Hé, wat draai ik dan onder andere? Een liedje die ik eigenlijk in de ban heb gedaan, maar die staat ertussen. Dus nou, doe maar weer. Shakira en Burna Boy komt straks voorbij met Die Die. Ik weet niet of die zo gaat, maar nou ja, ik vind het wel leuk zo op die manier. En deze is ook fijn, zeg. Terug naar de jaren 90 met Bit Machine en DCD. Dit is Somebody Real. Somebody Real.

valt hij toch een beetje uit de toon, hè, die Chris Rea. Op twee manieren. All Summer Long, terwijl die jongen altijd over kerst zingt. Ja, dat klinkt een beetje gek. En het is de enige in de zes op een rij die eigenlijk geen samenwerking is. Maar het is ook de enige in de zes op een rij die aangevraagd is. Namelijk het Ton en Mireille. Dankjewel daarvoor. Als je zelf denkt, ik wil ook een verzoekje doen voor morgen, dat kan. Stuur nu maar vast een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of de app van 1 Twente. Nou, die andere samenwerkingen dan allemaal in de zes op een rij. Naast Chris Rea dus. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Bluff en Geike Arnaert Zoutelanden. Prince en The Revolution met I Would Die For You. Shakira en Burna Boy met Die Die. En Bit Machine met Daisy D en Somebody Real. Nou, dat is toch ook tof. En over goede samenwerkingen gesproken. Op zaterdag 22 augustus, ik heb het al vaker gezegd, dan speelt in Nijverdal, in het Openluchttheater, Wies en Higo. Die spelen, dat speelt niet, maar die spelen daar. Die geven allebei een volledig concert. En dat, ja, gewoon twee voor de prijs van één. Hoe tof is dat? Gisteren draaide ik al even Higo om je daarvoor wakker te maken. Nu draai ik even Wies. Dit is Drijfzand. Tenminste, ja, nee, ik, waarom hoor ik Wies niet? Wies, Wies, Wies, Wies, Wies. Waar ben je? Heel gek. Dat kanaal doet het niet. Even doorgeven aan de storingsdienst. Dit is Wies met Drijfzand. Je bent

0: Jouw keuze in Twente.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. Oldenzaal wil niet te boek staan als weigergemeente die maar geen asielzoekers wil opvangen. Volgens wethouder Ruby Berger ziet het gemeentebestuur op dit moment geen geschikte locatie voor een AZC. Een eerder voorstel om minderjarige asielzoekers op te vangen werd volgens haar last minute afgeblazen.
7: Het COA heeft namelijk de stekker eruit getrokken. Hebben zij in een vergevorderd stadium gezegd, wij krijgen de business case niet rond. En daarmee is het gestopt. Dat heeft onze gemeente behoorlijk veel geld gekost, 100.000 euro.
6: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Nederlanders kopen deze wapens onder meer net over de grens bij Herman Oldekotte. Hij heeft een wapenwinkel in Gronau. Volgens hem is vooral pepperspray de laatste tijd in trek. Die gebruiken mensen om zichzelf te kunnen verdedigen. En bijna alle spullen uit het voormalige Enschedese zwemparadijs, het Aquadroom, staan op een veilingsite. Gisteren konden geïnteresseerden de spullen in het echt bekijken. Van zwembadstoelen en kluisjes tot kleedhokjes, brandblussers en zelfs de discoverlichting. Wie nog interesse heeft, kan tot 12 augustus online bieden op een van de oude zwembadstukken. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomers. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Don't Fool Michel.
1: Oh, een mooi liedje wel.
0: Ja. Ja.
1: Hey, stel je nou voor, je woont in Losser en je zoekt nog een baantje. Er is nogal een baantje, tenminste. Nou, tijdelijk wordt die wel gevuld. Maar Losser zoekt nog steeds een gemeentesecretaris. Weet je wel, een beetje het slaafje van de gemeenteraad of zo. Maar wel goed betaald baantje, dat wel. En dus is er een interim gemeentesecretaris aangesteld. Jan Eshuis gaat dat doen. Hij volgt Alwin Oortgiessen op. Die is pas geleden vertrokken en er is nog geen vaste opvolger gevonden voor deze functie. En nou ja, het mooie is, Jan Eshuis die brengt natuurlijk bijzonder veel kennis en ervaring mee. Hij is jarenlang gemeentesecretaris geweest in Hengelo. Heeft het op interim basis gedaan in de gemeente Hof van Twente. Met andere woorden, hij is bekend met de regio Twente en hij heeft heel veel ervaring. Ja, en tot 31 december is hij daar werkzaam. En tot die tijd is Losser dus aan het zoeken naar een nieuwe gemeentesecretaris.

Easy Top. En Give Me All Your Love In, daarvoor Espresso van Sabrina Carpenter. Goedemorgen, welkom Twente, wordt wakker op Twente FM vandaag. Wat een heerlijke zomerdag hier in Twente. Het is nu nog 22 graden, maar het kwik loopt snel op richting de 28 graden. Er is volop ruimte voor de zon en het blijft droog. Er is weinig wind, dus het wordt echt een heerlijk zomersdagje dus. Hey, zorg er dus voor dat je lekker insmeert als je in die zon komt. Genoeg water drinken en zoek even de schaduw op als het het warmste van de dag is. Dat lijkt me allemaal wel heel erg verstandig om te doen. Zometeen hoor je Chef Special en Speed of Light, maar eerst deze plaat van Another and 54 Ultra. Het liedje heet Talk to You.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nos.nl/luister.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live.
1: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callantsoog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. In het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file tot aan de grens met Duitsland. Kwartiertje vertraging door de controles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Echt een grote doorbraak was dit voor Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En zo openen vandaag deze aflevering van de Uitzendkracht. Hallo, goedemorgen. Vandaag wil zeggen woensdag 5 augustus.

Twee gouden keeltjes bij elkaar. Yves Berendsen en Emma Heesters met Alleen met jou. Gedurende het hele jaar zijn er de nodige herdenkingsmomenten rond de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt in Enschede op donderdag 10 september aanstaande de jaarlijkse herdenking van de Twentse

razzia gehouden. Het is dit jaar 85 jaar geleden dat 105 Twentse Joodse mannen gedeporteerd werden naar het concentratiekamp Mauthausen. En daar werden zij binnen enkele maanden vermoord. De herdenking op 10 september begint om 1 uur en vindt plaats bij de synagoge in Enschede.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken, bij RTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Oldenzaal wil niet te boek staan als weigergemeente die maar geen asielzoekers wil opvangen. Volgens wethouder Ruby Berger ziet het gemeentebestuur op dit moment geen geschikte locatie voor een AZC. Een eerder voorstel om minderjarige asielzoekers op te vangen werd volgens haar last minute afgeblazen.
6: Het COA heeft namelijk de stekker eruit getrokken. Hebben zij in ver voor het stadium gezegd, wij krijgen de business case niet rond. En daarmee is het gestopt. Dat heeft onze gemeente behoorlijk veel geld gekost, 100.000 euro.
5: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Nederlanders kopen deze wapens onder meer net over de grens bij Herman Oldekotte. Hij heeft een wapenwinkel in Gronau. Volgens hem is vooral pepperspray de laatste tijd in trek. Die gebruiken mensen om zichzelf te kunnen verdedigen. En bijna alle spullen uit het voormalige Enschedese zwemparadijs het Aquadroom staan op een veilingsite. Gisteren konden geïnteresseerden de spullen in het echt bekijken. Van zwembadstoelen en kluisjes tot kleedhokjes, brandblussers en zelfs de discoverlichting. Wie nog interesse heeft, kan tot 12 augustus online bieden op een van de oude zwembadstukken. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomers. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover.

Santana, uiteraard hoort haar een gitaar bij. En die hoorde je duidelijk in deze Hold On. Er zijn nog altijd de nodige vrijwilligers nodig bij vervoersdiensten in de regio. Zo draaien de Twentse buurtbussen bijvoorbeeld op vrijwilligers, maar ook de dienst Automaatje die in veel gemeenten actief is. Belangrijke factor hierin is dat vrijwilligers het vervoer verzorgen. Zeker met het verwachte verdwijnen van de OV-korting voor 65-plussers zou de vraag naar dit soort diensten juist kunnen toenemen. Wie dus leuk vrijwilligerswerk zoekt en de anderen graag wil helpen met mobiliteit, zou

Alex Rowan met Fever Dream in de uitzendkracht. Op maandag 28 september, dus mijn verjaardag, dan wordt er in de Lutte een bijzondere middag gehouden rond ontmoeting, inspiratie en gezelligheid. Fundament die organiseert dan samen met het tijdschrift Margriet een Begin het Gesprek middag. En dat gaat plaatsvinden in Dorpshoes, Erven Boerrichter. De insteek is dat voormalig koffietijdpresentator en columnist Vivian Slingeland met het publiek in gesprek gaat over thema als vriendschap. En ook krijgt men een korte cursus Small Talk. En dat is de kunst van een kort praatje aangaan met een onbekende. Als je hier aan mee wilt doen, dan kost dat je €7,50. Kaarten zijn te reserveren via de website van margriet.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren, kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

In de midden van de week, in de middag voor deze aflevering van Uitzendkracht op Twente FM begonnen we het tweede gedeelte met heerlijke muziek van de Police en Don't Stand So Close To Me. Goedemorgen, dit is de Uitzendkracht, zoals elke doordeweeksdag tot 1 uur.

Zangeres Desiree met Life. In het ziekenhuis komen we natuurlijk liever niet, maar het Medisch Spectrum Twente in Enschede, die hoopt toch dat je op zaterdag 26 september even langskomt, uit vrije wil. Dan houden ze namelijk weer een open dag. Die gaat plaatsvinden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Iedereen is dan van harte welkom om een kijkje te komen nemen achter de schermen van Medisch Spectrum Twente. One more.

0: moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Oldenzaal wil niet te boek staan als weigergemeente die maar geen asielzoekers wil opvangen. Volgens wethouder Ruby Berger ziet het gemeentebestuur op dit moment geen geschikte locatie voor een AZC. Een eerder voorstel om minderjarige asielzoekers op te vangen werd volgens haar last minute afgeblazen.
5: Het COA heeft namelijk de stekker eruit getrokken. Hebben zij in een vergevorderd stadium gezegd, wij krijgen de business case niet rond. En daarmee is het gestopt. Dat heeft onze gemeente behoorlijk veel geld gekost, 100.000 euro.
4: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Nederlanders kopen deze wapens onder meer net over de grens bij Herman Oldekotte. Hij heeft een wapenwinkel in Gronau. Volgens hem is vooral pepperspray de laatste tijd in trek. Die gebruiken mensen om zichzelf te kunnen verdedigen. En bijna alle spullen uit het voormalige Enschedese zwemparadijs het Aquadroom staan op een veilingsite. Gisteren konden geïnteresseerden de spullen in het echt bekijken. Van zwembadstoelen en kluisjes tot kleedhokjes, brandblussers en zelfs de discoverlichting. Wie nog interesse heeft, kan tot 12 augustus online bieden op een van de oude zwembadstukken. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomers. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen de A12 staat erbij, vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grenscontrole nu een kwartier vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB.

Naamstreek nieuws hoorde je Purple Disco Machine met Hannibal en zojuist de Angel Face van Oscar en de Wolf. Teubergen krijgt een nieuwe activiteit voor creatieve mensen vanaf 17 augustus. Dan wordt er namelijk wekelijks op maandagochtend tussen 10 en 12 de Crea Club gehouden. En dat gaat plaatsvinden in de bibliotheek van Teubergen. Het gaat om een activiteit van sociaal werk Teubergen-Dinkeland. Leeftijd speelt geen rol. Iedereen die lekker creatief bezig wil zijn, is van harte welkom.

Summer met My Body Isn't Ready. Volgende week woensdag op 12 augustus... dan is boven Nederland een grote gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar... waarbij 90% van de zon verdwijnt achter de maan. En in onze regio wordt dit bijzondere hemelverschijnsel gevierd... met een publieksevenement van Sterrenwacht Cosmos... en Erfgoed Bossum in Lathrop-Brekelenkamp. Tijdens de eclips schuift de maan dus voor de zon langs... waardoor zo'n 90% van het zonoppervlak wordt afgedekt. Zeer bijzonder dus. De verduistering is zichtbaar vanaf ongeveer 7:15 tot 9:00. Als je meer informatie wilt weten om erbij te zijn... dan kijk even op onze website in de evenementen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kindersekspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan en daardoor moesten vluchten worden omgeleid. En dan is het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanwege de Duitse grenscontroles. Momenteel 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Morgan. Then I Wish I Was Your Lover. Dat was ook een lekkere plaat, vader. Die gaan we binnenkort even draaien. Dit was een ander groot succes vandaag. Een nummer Right Beside You. Open de deel 3 van de uitzendkracht. Dat wil zeggen dat we weer lekker aan tafel gaan. Heerlijk aan de boterham. Als je lekker met ons meeluncht, dan kun je naast je boterham ook genieten van hits als die van het goede doel. Straks komt België voorbij. Sommieux zie ik staan met This Is The Moment. En wat dacht je van deze?

Het goede doel met België. Ja, die Henk en Henk, dat wil niet meer zo boteren. Maar die Henk Westbroek, die is gewoon weer lekker aan de toeren. Maar dan heet het net even wat anders, anders krijgt hij problemen. En dan heet het goede doel Revival. Daarmee is hij nog Nederland rond het gaan. Dus kun je hem nog altijd even live meemaken.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Het Twentekanaal zou ruim een week dicht voor de beroepsvaart. En dat blijft voorlopig zo, meldt Rijkswaterstaat. Pas volgende week donderdag wordt er weer serieuze regen verwacht. De droogte is uitzonderlijk. Rijkswaterstaat noemt het zelfs heel extreem. De laatste keer dat er een soortgelijke situatie was, was in 1947... Het is nog onzeker of de waterorgelshows van volgende week vrijdag in Hengelo door kunnen gaan. Door de droogte is het waterpeil in de vijver van de Bataafse kamp te laag. Normaal gesproken kan het worden aangevuld met water uit het Twentekanaal, dat dan met tankwagens wordt aangevoerd. Maar door een onttrekkingsverbod mag dat niet. En Jan Eshuis start aankomende maandag als interim gemeentesecretaris bij de gemeente Losser. Omdat er nog geen vaste opvolger is gevonden, kiest de gemeente voor een tijdelijke oplossing. Je leest er meer over op onze websites twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomer. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

All Saints met Pure Shores en de vorige heerlijke muziek van Theo Wild in Try Your Love. Eind van deze maand wordt het Marktplein in de binnenstad van Almelo weer omgedoverd tot één groot festivalterrein. 3 dagen lang zijn er op het podium verschillende artiesten te vinden. En daarnaast natuurlijk ook voor alle leeftijden weer van alles wat te beleven. 3-daagse evenementen begint op donderdag 27 augustus met de jaarlijkse Holland.

maken. Bruno Mars natuurlijk en All My Soul bracht ons aan het einde van deze aflevering voor 5 augustus. Als het gaat om de uitzendkracht. Op 5 augustus 1995 hadden we nummer 1 succes van Clouseau. Het nummer Passie bleef voor 1 week op nummer 1 staan. En een bijzondere gebeurtenis op 5 augustus 1996, precies 30 jaar geleden. In Delft is namelijk een tamelijk ingenieuze dief aan het werk. Werd in de klauwen gegrepen. Hij breekte namelijk de autobanden lek van mensen die naar de bank of naar een postkantoor gingen om geld op te halen. En als ze terugkwamen, moesten ze die lekke band uiteraard verwisselen. En daarbij legden ze al vaak hun jas of tas meestal op de autostoel zonder deze op slot te doen. En op dat moment sloeg de bandenprikker toe. En als hun band dan weer gevuld was en hun portemonnee helemaal leeg was, kreeg hij in zijn handjes. Maar hij werd betrapt en had toch wel 15 slachtoffers gemaakt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
6: Want we will live. In de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Sting in If I Ever Lose My Faith in You bij Twente FM. Ja, vandaag is het gelukkig niet meer zo warm als gisteren. Sinds vanochtend 8 uur geldt het nationale hitteplan niet meer. Temperaturen stijgen vandaag tot zo'n 25 graden. Morgen en vrijdag wordt het zelfs niet warmer dan 22 graden. Als je het mij vraagt, ook wel een prima temperatuur voor in de zomer, hoor. Zaterdag dan gaat de temperatuur weer iets omhoog. En zondag dan zitten we weer bij de 31 graden. Dus het is eventjes ademhalen om weer naar de nieuwe piek toe te gaan. Nou ja, zomer is zomer, laten we niet klagen met z'n allen. Zometeen Maroon 5, Sunday Morning. Ook het streeknieuws komt er voor je aan. Maar eerst Douwe Bob. All right.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Het Twentekanaal zou ruim een week dicht voor de beroepsvaart. En dat blijft voorlopig zo, meldt het Rijkswaterstaat. Pas volgende week donderdag wordt er weer serieuze regen verwacht. De droogte is uitzonderlijk. Rijkswaterstaat noemt het zelfs heel extreem. De laatste keer dat er een soortgelijke situatie was, was in 1947... Het is nog onzeker of de waterorgelshows van volgende week vrijdag in Hengelo door kunnen gaan. Door de droogte is het waterpeil in de vijver van de Bataafse kamp te laag. Normaal gesproken kan het worden aangevuld met water uit het Twentekanaal, dat dan met tankwagens wordt aangevoerd. Maar door een onttrekkingsverbod mag dat niet. En Jan Eshuis start aankomende maandag als interim gemeentesecretaris bij de gemeente Lossen. Omdat er nog geen vaste opvolger is gevonden, kiest de gemeente voor een tijdelijke oplossing. Je leest er meer over op onze websites twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomer. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging.

80, de Fine Young Cannibals en Good Thing. En daarvoor nog Maroon 5, Sunday Morning. En natuurlijk bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek, uit Twente wel te verstaan. Mocht je daar niet genoeg van kunnen krijgen, ga dan even kijken op een van onze websites. 120.nl of twentefm.nl. Zometeen Alex Warren, Passenger. Ook Matthew Wilder komt er nog aan met Break My Stride.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin. Luzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Luzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Luzinkbouwmaterialen.eu.
6: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4 andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat 1 van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn 2 minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met hun advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Voor Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenscontrole. Momenteel ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Carpenter en Taste bij Twente FM. Het is door de middag, de vakantie-editie. Lekker veel muziek voor je. Misschien zit je wel lekker op de camping en ben je aan het genieten van dit prachtige zomerweer in Twente. Temperaturen zijn gelukkig net iets gezakt. Hè. Gisteren was het wel heel erg benauwd met zo'n 35 graden. Vandaag wordt het 10 graden kouder. Ja, dat klinkt heel erg, maar 25 graden in Nederland is wat mij betreft nog steeds prima zomerweer, hoor. Hey, zometeen Hell & Oates met Private Eyes. Ook Dancing on My Feelings komt eraan van Hell & Oates. Maar eerst Teddy Swift.

plaat die je gisteren goed kon gebruiken. Nielson en IJskoud bij Twente FM. Maar het laatste nieuws vind je bij ons op de website 120.nl of twentefm.nl. Of natuurlijk gewoon zometeen lekker luisteren naar het streeknieuws hier op Twente FM. Zometeen nog muziek van Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ook Boston van Stella Lefty komt er nog aan, maar er is Coldplay en BTS. Dit is My Universe.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Fieser een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag. Het Twentekanaal zou ruim een week dicht voor de beroepsvaart. En dat blijft voorlopig zo, meldt Rijkswaterstaat. Pas volgende week donderdag wordt er weer serieuze regen verwacht. De droogte is uitzonderlijk. Rijkswaterstaat noemt het zelfs heel extreem. De laatste keer dat er een soortgelijke situatie was in 1947... Het is nog onzeker of de waterorgelshows van volgende week vrijdag in Hengelo door kunnen gaan. Door de droogte is het waterpeil in de vijver van de Bataafse kamp te laag. Normaal gesproken kan het worden aangevuld met water uit het Twentekanaal, dat dan met tankwagens wordt aangevoerd. Maar door een onttrekkingsverbod mag dat niet. En Jan Eshuis start aankomende maandag als interim gemeentesecretaris bij de gemeente Losser. Omdat er nog geen vaste opvolger is gevonden, kiest de gemeente voor een tijdelijke oplossing. Je leest er meer over op onze websites twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is vandaag iets minder warm, al is het met 26 tot 28 graden nog volop zomer. Morgen en vrijdag verloopt iets koeler, met dan een graad of 23.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file, onder andere op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud en op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

5 Seconds of Summer, Complete Mess bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. De zomervakantie-editie wel te verstaan. En dat betekent heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan met dit mooie weer. Montel Jordan komt er zo nog aan met This Is How We Do It.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot, maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Hunter X en Golden bij Twente FM. Ja, ze staat nog steeds op nummer 1 in de top 40. Dan heb ik het over de teamsong van het WK voetbal. En met Infantino gaat het volgens mij niet heel goed. Nee, ik heb zo'n donkerbruin voorvermoeden dat hij binnenkort niet meer de baas van de FIFA zal zijn. Ja, ik vind

If only I could. Sydney Youngblood bij Twente FM. Binnenkort is het weer zover. Dan gaan jullie natuurlijk mij die platen weer insturen. How Slow Can You Go blijft ook gewoon na de zomervakantie terugkomen. En ik dacht van, ja, het is toch 3:50. Misschien dat er toch nog mensen gewoon sterk aan het werk zijn en nog wel even een momentje van rust kunnen gebruiken. Dus ik ben even de archieven ingedoken van How Slow Can You Go. En dan kwam deze plaat uit. Gladys Knight en A License to Kill.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will leven in de
4: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dinsdagavond brak brand uit in een bedrijfshal aan de Bornse Straat in Weerselo, waarbij zwarte rook vrijkwam die in de omgeving zichtbaar was. Meerdere hulpdiensten hebben het vuur bestreden en riep omwonenden op ramen en deuren te sluiten. Twee mensen kregen rook binnen en werden door ambulancepersoneel nagekeken. De brandweer voerde nog wel een nakontrole uit. Het zomerfeest, de Boeskool in Oldenzaal, is gisteravond geopend met Boeskool in Concert op de Grote Markt, waar de Koninklijke Harmonie, Sint-Jozef en Gala Outfit een populair klassiek programma bracht. Voorzitter Rob van der Haar opende het zesdaagse feest samen met zanger Jan Borgers door een confetti-kanon af te vuren. Het optreden trok volle terrassen op het plein. En de hulpdiensten rukten vannacht uit, twee keer, voor autobranden in Almelo. Rond 00:30 werd een brand gemeld aan Achter de Molen, waar een geparkeerde auto volledig uitbrandde, ondanks snel ingrijpen van de brandweer. En ongeveer 14:45 volgt een tweede melding aan de Buitenhavenweg. De politie zoekt nu nog getuigen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er stapelwolken. De zon die schijnt er af en toe doorheen. Het blijft droog. Temperaturen zullen oplopen naar 25 tot 28 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging 35 minuten door grenscontrole. En op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

dat ik hieraan kon wennen, de Logical Song. David Guetta en Kim Petras, die hebben hem namelijk onder handen genomen. When We Were Young. Ja, inmiddels kan ik erover meepraten, ook 38. Ik zat laatst in de spiegel te kijken, toen dacht ik van ja, Mark, je begint nu toch wel een oude kop te krijgen. Ja, confronterend is dat. Noemen ze dat toch ook alweer, de midlife crisis? Nee, zo erg is het gelukkig niet. Hey, door de middag waar je naar luistert in de zomervakantie van Twente FM. Zometeen even Max, Every Time I Cry, ook EO Technology.

Rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Another and 54 Ultra Talk to You. Ja, de plaat die je toch al eventjes hoort. En ook al 19 weken in de top 40 staat. Het bleef altijd een beetje onderaan bungelen. Maar het is ze gelukt om na 19 weken te stijgen naar plek nummer 3. Ja, en gaan ze nog verder stijgen? Ja, het is wel de ultieme plaat voor op het terras natuurlijk. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar ja, ze hebben nog een paar geduldige tegenstanders in de top 40. Dus ja, wie weet waar ze ooit nog terecht gaan komen. Hey, dit was Door de Middag voor woensdag 5 augustus alweer. En zometeen Henk Ketting met Twente komt thuis. Hij brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Twente. En de lekkerste muziek voor onderweg naar huis. Mocht je gewoon lekker aan het werk zijn. Of misschien zit je wel gewoon lekker op de camping. Dan is dat natuurlijk ook lekker. Wat mij betreft spreek ik je morgen weer 1 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de wachttijd op de A12 Arnhem richting Duitsland 25 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk door de Duitse grenscontroles. Op de A12 van Duitsland richting Utrecht is het druk tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

woensdagmiddag, Twente FM, de luisteraar. En begonnen dit uurtje met Madonna en Open Your Heart. Goedemiddag, welkom bij Twente Komt Thuis, tot aan 7 uur vanavond. Maar eerst gaan we nog even dit uurtje op je werkdag even met z'n tweeën doorkomen. Met de allerlekkerste muziek, zoals deze van

The Bronski Beat and Tell Me Why op Twente FM. We gaan even helemaal naar Westerhaar. Want de overlast van de Colorado-kevers in de Veenstraat in Westerhaar neemt af. Bewoners zien nog wel dagelijks kevers in hun tuin, maar de grootste plaag lijkt volgens RTV Oost voorbij. Twee weken geleden zaten de kevers nog overal, in tuinen, op muren en zelfs in de koffiekopjes. Inmiddels is de situatie een stuk rustiger. Bewoners zijn opgelucht, al hopen ze ook dat de laatste kevers snel verdwijnen. De gemeente Twenterand houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft regelmatig contact met omwonenden. De meeste meldingen komen nog steeds uit de omgeving van de Veenstraat. En volgens de gemeente vormen de Colorado-kevers geen gevaar voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid. De afgelopen weken kregen bewoners informatie en tips om de overlast te beperken. Ook is onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn. De eigenaar van het terrein waar de kevers vermoedelijk vandaan komen is gevraagd samen met een gespecialiseerd bedrijf naar een oplossing te zoeken. En de gemeente verwacht dat dit soort overlast in de toekomst vaker kan voorkomen door warme zomers. Tegelijkertijd wijst zij erop dat de Colorado-kevers onderdeel zijn van een natuurlijk proces en dat er geen wettelijke plicht bestaat om ze te bestrijden.

It's the Night Away. En daarvoor weer Roxy Dekker en Ronnie Flex. En gaan we weg. Twente FM, de luisteraars. Zometeen het laatste streeknieuws hier op je radio. En dan krijg je van mij na Bente met 3, 2, 1.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dinsdagavond brak brand uit in een bedrijfshal aan de Bornse Straat in Weerselo, waarbij zwarte rook vrijkwam die in de omgeving zichtbaar was. Meerdere hulpdiensten hebben het vuur bestreden en riep omwonenden op ramen en deuren te sluiten. Twee mensen kregen rook binnen en werden door ambulancepersoneel nagekeken. De brandweer voerde nog wel een nakontrole uit. Het zomerfeest, de Boeskool in Oldenzaal, is gisteravond geopend met Boeskool in Concert op de Grote Markt, waar de Koninklijke Harmonie, Sint-Jozef en Gala Outfit een populair klassiek programma bracht. Voorzitter Rob van der Haa opende het zesdaagse feest samen met zanger Jan Borgers door een confetti-kanon af te vuren. Het optreden trok volle terrassen op het plein. En de hulpdiensten rukten vannacht uit, twee keer, voor autobranden in Almelo. Rond 00:30 werd een brand gemeld aan Achter de Molen, waar een geparkeerde auto volledig uitbrandde, ondanks snel ingrijpen van de brandweer. En ongeveer 14:15 volgde een tweede melding aan de Buitenhavenweg. De politie zoekt nu nog getuigen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er stapelwolken. De zon die schijnt er af en toe doorheen. Het blijft droog. Temperaturen zullen oplopen naar 25 tot 28 graden.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De wachttijd voor de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland is vanaf 7 naar 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker fris, lekkere uptempo. Ja, maar wij doen het gewoon met het origineel uit de jaren 80. Hè. Dat is veel beter. Ja, hier op Twente FM. Wil je trouwens een leuke plaat horen? Mag je dat altijd laten weten? Stuur even een

Black. Het was nog een leuke film ook trouwens. Ik heb van de week weer eens een keer bekeken. Ik denk, laat ik die eens gaan opzetten. En dan even, gewoon even alle delen achter elkaar bekijken. Als je toch niks te doen hebt, hè. Het is vakantietijd, pruimentijd. Is dat wel leuk om even te doen. Avatar heb ik ook helemaal bekeken trouwens. Weer vanaf versie 1, 2 en de laatste versie hebben bekeken. Nou ja, je moet wat doen in je leven. Een alerte bewoner heeft trouwens een vermoedelijke woninginbraak voorkomen aan de Dommertweg in Enschede. En dat is in de wijk Dolvia. Rond 1:30 hoorde de bewoner iemand rond de woning lopen en aan deuren voelen. En hij schakelde direct de politie in. Agenten waren snel ter plaatse, hielden een 20-jarige man uit Enschede aan. En volgens de politie was hij vermoedelijk van plan om in te breken. Bij de verdachte werd bovendien een gasalarmpistool aangetroffen. De man is aangehouden en het gasalarmpistool is uiteraard in beslag genomen.

De Willer Band en Abacadabra en daarvoor Alex Warren en Fever Dream. Zometeen ben ik weer bij je terug na 5 uur voor deel 2. En dan stappen we de auto in en gaan we lekker op weg naar huis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter op getrommeld. Die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Hij had het gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland loopt het verkeer vertraging op vanaf Zevenaar. Door de Duitse grenscontroles heb je hier 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Aaron Whitecamp en Kingdom of Fear op Twente FM. En het tweede gedeelte van dit programma, Twente komt thuis. Twente is op weg naar huis, laten we daar even op houden, jongens. Ja, de werkdag is wel voorbij. Je hebt je spulletjes opgeruimd, je kopje afgewassen. En je hebt tegen de baas gezegd, mijn vanavond niet bellen. Ik ben niet bereikbaar. Morgen 8 uur bij de eerste. Nou, en zo simpel werkt het leven tenslotte. Hey, leuk dat je erbij bent. Zo meteen nog wat streepnieuws voor je. Wil je op de hoogte blijven alvast van het laatste streepnieuws? Download dan even onze app, 120 app, dan heb je het altijd bij de hand. En we draaien natuurlijk de allerbeste muziek op weg van werk naar huis. Zet je radio maar een tikje harder. Het mag van mij. Je bent toch alleen in je auto met Paul Haskell.

Kevin DeGraw. Ah, natuurlijk Daniel Powder op Twente FM. We gaan even naar Duitsland. Want een 20-jarige man uit Enschede heeft een eenzijdig ongeval veroorzaakt in het Duitse Gronau. Dat ligt net over de grens bij Glanenbrug. De auto raakte van de weg en op de Enschede Strasse en kwam in een weiland naast de rotonde terecht. De politie vermoedt dat de bestuurder te veel te hard reed. Na het ongeval ging de bestuurder en de drie andere inzitters te voet vandoor richting het centrum van Gronau. De 20-jarige Enschedeer ontkent afhankelijk dat hij achter het stuur had gezeten, maar de politie stelde vast dat hij onder invloed van alcohol was. Er is een bloedonderzoek afgenomen en de alcoholpromenatie wordt dan verder bepaald. Bij het ongeval raakte verder niemand gewond trouwens. De auto liep wel zware schade op en meerdere verkeersborden en straatverlichting raakte beschadigd door het

0: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dinsdagavond brak brand uit in een bedrijfshal aan de Bornse Straat in Weerselo, waarbij zwarte rook vrijkwam die in de omgeving zichtbaar was. Meerdere hulpdiensten hebben het vuur bestreden en riep omwonenden op ramen en deuren te sluiten. Twee mensen kregen rook binnen en werden door ambulancepersoneel nagekeken. De brandweer voerde nog wel een nakontrole uit. Het zomerfeest, de Boeskool in Oldenzaal, is gisteravond geopend met Boeskool in Concert op de Grote Markt, waar de Koninklijke Harmonie, Sint-Jozef en Gala Outfit een populair klassiek programma bracht. Voorzitter Rob van der Ha opende het zesdaagse feest samen met zanger Jan Borgers door een confetti-kanon af te vuren. Het optreden trok volle terrassen op het plein. En de hulpdiensten rukten vannacht uit, twee keer, voor autobranden in Almelo. Rond 00:30 werd een brand gemeld aan Achter de Molen, waar een geparkeerde auto volledig uitbrandde, ondanks snel ingrijpen van de brandweer. En ongeveer 14:45 volgde een tweede melding aan de Buitenhavenweg. De politie zoekt nu nog getuigen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er stapelwolken. De zon die schijnt er af en toe doorheen. Het blijft droog. Temperaturen zullen oplopen naar 25 tot 28 graden.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. In het oosten van het land alleen files door de Duitse grenscontroles. Dat is de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En op de A12 richting Duitsland is dat vanaf knooppunt Ouddijk het geval. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

lekkere om te draaien. Die radio op deze woensdagmiddag. Do you believe in love? Hoor je. Hey, leuk dat je erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Niet met Jordi, maar wel met ondergetekende Henk Ketting. Leuk dat je er ook bij bent.

weerbericht, want afgelopen maandag was het nog gewoon 33 graden. Dinsdag deden we met een 32 graden. Vandaag tikten we de 28 graden aan. En morgen wordt het 24 graden. Ja, nachttemperaturen 12 graden. Wind komt uit de west-zuidelijke richting. 3 tot 5. Kortom, het is aangenaam morgen. Tenminste, niet zo plakkerig en warm als de afgelopen dagen.

Who's Bad? Ja, dat was het einde van die plaat. Hè? Lekker gewoon Michael Jackson en Bad op 2FM. Ken je Beto Jankovic nog? Die maakte er ook nog een parodie op. Just Eat of Sell. I'm Eating Just Fat. Of weet ik veel. Dat soort dingen meer. Maakt allemaal niet uit. Peter Gabriel in de jaren 90 scoorde hier nog een groot hit. En die hoor je nu. Steve.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdacht aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En in het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar. 2 hebben het ziekenhuis intussen verlaten. De aanval was in een wijk met veel theaters en horeca. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland is je vertraging vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Grijze Holte ontvangen jaarlijks minder inkomstentoeslag dan vergelijkbare gezinnen in omliggende gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Een gezin met een kind van 14 jaar krijgt in Grijze Holte €540 aan individuele inkomstentoeslag. In Raalte is dat bijvoorbeeld €891 per jaar en in Deventer €607. Het verschil met Raalte bedraagt daarmee ruim €351. En niet alleen de hoogte van de toeslag verschilt, ook de voorwaarden lopen uiteen. Zo bepaalt iedere gemeente zelf hoe lang iemand een laag inkomen moet hebben voordat er recht ontstaat op de toeslag en welke inkomensgrens er geldt ervoor in aanmerking te komen. Volgens onderzoeker Julia van Rijn van het IPE maken deze verschillen veel uit voor huishoudens die rond het sociale minimum leven. Daarnaast kiezen sommige gemeenten ervoor om ondersteuning te geven via een stadspas of vergoedingen in natura, terwijl andere gemeenten juist een geldbedrag uitkeren. De commissie Sociaal Minimum concludeerde eerder al dat de woonplaats eigenlijk geen invloed zou mogen hebben op de financiële ondersteuning die mensen ontvangen. Het kabinet wil het armoedebeleid vereenvoudigen, maar concrete landelijke plannen zijn er nog niet.
1: C'est la vie, she sang to me, je me rappelle.

Ik zag laatst een filmpje voorbij komen met de moeder van J-Lo in dit geval. Die is net zo gek als de dochter trouwens. We echt ook als een idioot op de dansvloer, kan ik je verzekeren. J-Lo, hoor je hem, Waiting for Tonight. En dit is Ed Sheeran en Martin Garrix. Stay.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Overijssel roept het Rijk op de vrachtwagenheffing op de A1, A28, A35 en A50 tijdelijk te schrappen, zolang het Twentekanaal dicht is voor scheepvaart. Gedeputeerde Erwin Hoogland wil zo bedrijven ontlasten die door de gesloten sluizen bij Eefde noodgedwongen over de weg vervoeren. Dat transport brengt hogere kosten met zich mee. Vrijwel de complete inventaris van het voormalige Enschedese zwembad, het Aquadroom, wordt geveild, van zwembadstoelen tot brandblussers en discoverlichting. Belangstellenden konden de spullen vanochtend tijdens een kijkochtend bekijken. Het Aquadroom sloot begin juli definitief na de opening van het nieuwe zwembad, het Diekman, en wordt later dit jaar gesloopt. De veiling sluit morgenavond. En de fabriek Empiro in Hengelo maakt binnenkort weer olie van houtresten zoals zaagsel. En dat doen ze na de verkoop van Twence aan Aurora Renewable Carbon. De fabriek werd begin 2023 stilgelegd en gaat eerst weer pyrolyseolie leveren aan industriële klanten. Daarna wil Aurora de fabriek uitbreiden met een bioraffinaderij die vanaf 2027 duurzame grondstoffen zoals lisine moeten produceren. Heb ik nu het weer voor Twente? Kort, vanavond volgen vanuit het westen opklaringen en vannacht is het vrij helder. Het koelt dan ook flink af.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Henk.

we een beetje dansen met z'n tweeën, altijd gezellig. Let's go dancing in de achtertuin. De Cool and the Gang op Twente FM. Tot zover Twente komt thuis voor deze woensdagmiddag. Maar morgen donderdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in de brouwerie.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigt in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlene Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12 richting de Duitse grens. Door de Duitse grenscontroles is je vertraging hier vanaf knooppunt Ouddijk 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims, nieuwe muziek op deze woensdagavond. En daarvoor hadden wij nog de opening van... Hadden wij ook alweer, Nienke? We waren even druk aan het bijkletsen... dat ik het al gewoon helemaal weer vergeten ben. Want, oh ja, Chesney Hawkins was het. The one and only, ho. Ik moet
1: the
0: even,
1: one and only, ja.
0: Jij zit op de andere schuif. Zo, ik moest even een schuifje aan mogen doen.
1: Want ik wist het wel, maar het was natuurlijk... Het schuifje zat nog dicht.
0: Ja, we waren even zo dicht, druk aan het kletsen en... Ja, dan heb je dat gewoon af en toe. 11 minuten over 7. Ja, leuk dat je er weer bent. Goede vakantie gehad. We moeten toch heel even bijkletsen, toch?
1: Ja, absoluut. Hele fijne vakantie gehad. En weer fris en fruitig aan de slag.
0: Super.
1: Ja.
0: We doen vanavond nog even een beetje een rustig avondje. Hè. We gaan gewoon even lekker muziek voor je draaien. We hebben in ieder geval één leuk item. Hè. Vandaag stonden de boeren daar bij Frans op de bult. Want ik geloof iets van 250 trekkers of zo. Of 150 trekkers.
1: Ja, het was te druk bezocht.
0: Ja. Wij gaan bellen met Emily Meijerink. Zij is van Nieuw Enter Wierden. Zij is daar gemeenteraadslid. En zij heeft vorige week, toen was er in Rossum ook een protest. Ja. Toen is ze meegereden bij een boer op een trekker van Enter naar Rossum. En zij heeft het hele verhaal aangehoord van die boeren. En zij was nogal onder de indruk daarvan.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik wel even toepasselijk voor vanavond.
1: Ja, klopt. Zij gaat daar ons wat meer over vertellen. Hè? Van hoe dat ook voor haar nou leeft. En hoe zij daarnaar kijkt. En welke vragen zij dan ook aan de gemeenteraad gaat stellen. Daarover.
0: Precies. Nou, en verder straks nog het laatste nieuws uit jouw regio. We gaan even rustig beginnen. Er is weer genoeg te doen, denk ik, van het weekend. Heb je nog een paar leuke dingen voor ons?
1: Ja, tuurlijk. Voor wie dat weet, wij zitten natuurlijk met onze studio in Oldenzaal. Bijna in het centrum. Dus de Boeskool losgebarsten.
0: Ik hoorde het al. Ja. Ik denk, de Boeskool is er ook weer. Ja. Daarover ook nog meer straks onderweg op deze woensdagavond. Ja, en gewoon nog een beetje muziek uit onze eigen regio. Want dat mogen we toch wel rustig zeggen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ilse de Lange, I'm not so tough.

0: kan het natuurlijk allemaal.
1: Ja, ja.
0: Goed, ja, je zei het al, de Boeschool. Ik zat even een beetje alles door te lezen. Maar morgenavond Jordi Benal op het podium. En ja, hij maakt het allemaal even een beetje goed. Hè, want ze hebben wel geluk gehad hier met de organisatie.
1: Ja.
0: Drukwerk zou eerst komen. Harry Slinger ziek. Jan Keijzer zou komen van BZN. En ja, die zei van, ik kom ook niet. Wat daar nou de reden voor was, ja, ja, dat weet ook niemand.
1: Ja, het is een beetje aan de ene kant Canon en aan de andere kant Kissie. En dan denk je toch wel aan Jordi Benal natuurlijk. Ja, precies. Canon, ja.
0: Nou, gelukkig, hij wou de mensen in onze zaal niet teleurstellen.
1: Ja.
0: En, ga jij er trouwens nog heen of niet?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk een boeskooltje. En als het me enigszins lukt om allemaal te regelen, dan ga ik er zeker nog zitten dit weekend. Maar ja, ik heb natuurlijk grotere kinderen in huis die daar het hele weekend zitten. En dan nog een kleintje thuis die niet alleen kan blijven.
0: Ja, dus, volgens mij is het ook wel gezellig druk. Want maar ja, als ik zo naar buiten kijk, er lopen wel hordes mensen inmiddels richting het centrum van Oddenzaal.
1: Ja, natuurlijk. Ze hebben een ontzettend mooi programma weer voor elkaar gekregen. Ja, dat snap ik. Dat er mensen op afkomen. Ja, en er is nog zoveel te doen dit weekend. Hartstikke leuk.
0: Ja. Dat horen we straks allemaal van jou. Want ik neem aan dat je toch het een en ander weer hebt voorbereid natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Voor het komend weekend. Straks het laatste nieuws uit jouw regio hier op Twente FM. Maar eerst nog even de muziek van The Kings of Leon. Dit is You Somebody.

0: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Overijssel roept het Rijk op de vrachtwagenheffing op de A1, A28, A35 en A50 tijdelijk te schrappen, zolang het Twentekanaal dicht is voor scheepvaart. Gedeputeerde Erwin Hoogland wil zo bedrijven ontlasten die door de gesloten sluizen bij Eefde noodgedwongen over de weg vervoeren. Dat transport brengt hogere kosten met zich mee. Vrijwel de complete inventaris van het voormalige Enschedese zwembad, het Aquadroom, wordt geveild. Van zwembadstoelen tot brandblussers en discoverlichting. Belangstellenden konden de spullen vanochtend tijdens een kijkochtend bekijken. Het Aquadroom sloot begin juli definitief na de opening van het nieuwe zwembad, het Diekman, en wordt later dit jaar gesloopt. De veiling sluit morgenavond. En de fabriek Empiro in Hengelo maakt binnenkort weer olie van houtresten zoals zaagsel. En dat doen ze na de verkoop van Twents aan Aurora Renewable Carbon. De fabriek werd begin 2023 stilgelegd en gaat eerst weer pyrolyseolie leveren aan industriële klanten. Daarna wil Aurora de fabriek uitbreiden met een bioraffinaderij die vanaf 2027 duurzame grondstoffen zoals lisine moeten produceren. Heb ik nu het weer voor Twente? Kort, vanavond volgen vanuit het westen opklaringen en vannacht is het vrij helder. Het koelt dan ook flink af.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: Een solo-projectje van Mick Jagger, de frontman van de Rolling Stones. Hè. Wat was het, 82, 83 of zo? Let's Work. Inmiddels alweer 83 jaar, hè, en toch weer met de Stones een nieuw album meebrengen. Ik vind het wel knap.
1: Ja, en het klinkt ook gewoon weer lekker. Hè? Ik bedoel, het is weer gelijk, de Stones.
0: Het is helemaal hetzelfde, hè?
1: Ja, ja.
0: Goed, daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Zo dadelijk gaan wij spreken met Albert Hooyer. Het WK Prison Island komt naar Enschede.
1: Ja?
0: Geen idee waar het is.
1: Nou, ik moet even eerlijk bekennen, Ralf. Ik wist het ook niet. Dus nee. Ik heb het even opgezocht. En ken jij nog van vroeger die televisieserie Het Fort Boyard?
0: Ja. Daar keek ik het nog wel eens regelmatig. Ik vond het altijd wel grappig en leuk.
1: Dat was zo'n eiland met daarop een groot kasteel. En mensen moesten daar in bepaalde cellen, gevangeniscellen, moesten ze allerlei opdrachten doen. En uiteindelijk kwamen ze dan in die grote binnenplaats met tijgers en gouden munten. En dan moesten ze dus de laatste opdracht nog doen, geloof ik. En uiteindelijk met een geldprijs naar huis. Dit is eigenlijk daarop gebaseerd.
0: Oké.
1: Je gaat dus met een team, ga je dus een cel binnen, een locatie binnen. En je weet van tevoren niet wat voor een opdracht daarachter ligt voor jou.
0: En dat allemaal in Enschede?
1: En dat gewoon in Enschede. En dat schijnt dus gewoon een internationaal spel te zijn. En in Enschede gaan ze daar gewoon het WK houden.
0: Wij gaan het zo dadelijk allemaal horen. Dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. En ook de muziek van Coldplay. Yes.

0: 1984 stond dit in de hitlijsten. Starship hoorde je op deze woensdagavond bij Twente FM. Nothing's gonna stop us now. Heb je nog vandaag last gehad van de boeren die bij Frans op de bult stonden of niet?
1: Nee, ik zelf persoonlijk niet. Ik kan me voorstellen dat er wel mensen die kant op reden.
0: Last gehad is natuurlijk een heel groot woord.
1: Ja. Maar ik hoefde er niet langs, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het wel een heel mooi bruggetje met het nummer wat we net hadden, Ralf. Van Nothing's Gonna Stop Us Now. Ik denk dat de boeren er zo ook over dachten vandaag.
0: Zover had ik het nog niet eens over nagedacht eigenlijk.
1: Ja.
0: Vorige week was daar ook zo'n protest. Alleen toen ging het volgens mij nog heel iets minder. Dat was in Rossum.
1: Ja.
0: En Emily Meijerink, zij is gemeenteraadslid in Wierden. En van Nieuw Enter Wierden. En zij had de kans om mee te gaan met een boer vanuit op de trekker. Dus vanuit Wierden naar Rossum toe.
1: Ja.
0: En wij hebben haar aan de lijn. Emily, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat was denk ik voor jou wel een hele beleving, zo'n rit op zo'n trekker.
2: Nou, zeker. Ik heb een poos niet meer op een trekker gereden. Maar ik ben van origine docent veehouderij. Ik ben 15 jaar lang boerin geweest. Dus ik weet wat het is.
0: Oh, je weet een beetje hoe het is.
2: Ik weet zeker hoe het is, ja.
0: Maar goed, je hebt dus wel een goed gesprek gehad met diegene die je op de trekker hebt gezeten, begreep ik.
2: Ja, het ging mij er vooral om, ik praat liever met mensen dan over mensen.
0: Ja.
2: En wanneer kun je beter boeren spreken als ze allemaal bij elkaar zijn en als ze een mening hebben of als ze iets willen vertellen. Dus ik dacht van als ik de boeren zelf wil horen en ook de jonge boeren, want die waren daar ontzettend veel.
0: Ja.
2: Van hoe denken jullie hier nou over? Hoe staan jullie hier nou in? Nou, dan moet je gewoon met ze mee en dan moet je met ze praten. Ja. Dus ik dacht, nou kom. En toen kreeg ik gewoon een lift hier van een boer uit Ente. Dus dat is geweldig.
0: En vooral die jonge boeren, daar is de toekomst toch wel heel onzeker voor op dit moment, hè?
2: Nou, daar schrok ik ook een beetje van toen ik in Rossum was. Hoeveel jonge boeren, maar ook boerenmeiden, boerenjongens, boerenmeiden er waren. Die zich gewoon echt heel erg zorgen maken. En nou ja, wat ik daar hoorde was voor mij eigenlijk zo klaar als een klontje. Dat ik dacht van dit kan ik niet. Ik kan niet niks doen, zeg maar. Ik denk, hier moeten we echt wel wat mee. En wij hebben een boerenhart, Nieuw Enter Wierden. Onze partij heeft ook een boerenhart. Staat in ons ambitieprogramma en onze coalitie met de CDA. Dus ik dacht, nou, dan moeten we hier vragen over gaan stellen. Want niks doen is geen optie. Het is niet 5 voor 12, het is 1 voor 12.
1: Maar jij geeft aan het, niks doen is geen optie. Het is 1 voor 12. Zou jij heel kort kunnen uitleggen wat het probleem eigenlijk is? Waarom zijn die boeren nou zo boos? En hebben ze weer actie gevoerd?
2: Ja, nou, ik kan het heel kort uitleggen. Het is eigenlijk, er wordt hun nu een norm opgelegd.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor elke boer een groot gedeelte van zijn veestapel kwijtraakt. Hij mag dat niet meer produceren. Dus die normen die zijn eigenlijk zo onwerkbaar dat je als bedrijf zo ver moet inkrimpen. Dat is eigenlijk hetzelfde dat jij je salaris hebt en je kunt 25% tot 50% van je salaris inleveren.
1: En waarom wordt dat van hun gevraagd?
2: Dat hebben ze. Ze maken gebruik van rekenmodellen. En de minister Jamie van Essen, die heeft die Kamerbrief geschreven. Dus dat is nog een Kamerbrief. Mm-hmm. Maar op het moment dat het beleid wordt, dan wordt het ook gewoon uitgevoerd. En dat hebben ze doorgerekend. Dus die boeren die zijn echt niet van gisteren. Die hebben dat direct op hun eigen bedrijven, verschillende soorten bedrijven, doorgerekend. En dat betekent eigenlijk, elk bedrijf dan ook, of je intensief, extensief, biologisch bent, als je veel natuur doet, als je veel hebt geïnvesteerd, weinig hebt geïnvesteerd, het maakt niet uit. Dit treft elke boer. En dat betekent gewoon meer dan de halvering van onze veestapel. Dus eigenlijk is het een verpakte reductie van onze veestapel.
1: Stel dat wordt beleid. Wat betekent dat dan? Behalve voor de boeren dat natuurlijk ontzettend slecht is. Hè? Want ik kan me voorstellen dat dat het einde van je bedrijf kan betekenen. Maar wat kan het bijvoorbeeld betekenen voor Ralf en mij? Wij hebben geen boerderij. Ja. Wat gaan wij daarvan merken?
2: Ja, nou ja, dat is wel het mooie. Want dat vind ik altijd. Kijk, boeren, daar zit een soort. Vooral met name in Twente, die dorpen, daar zit een sociale structuur in. Die boer, dat is degene waar je, als ik maar even kijk naar mijn dorp, zeg maar, waar ik woon in Enter, waar een schuur beschikbaar wordt gesteld om een grote wagen te bouwen voor de Enterse dagen. Als er een kampioenswedstrijd is en er wordt gewonnen, dan komt de boer met de trekker om het elftal rond te rijden. als er een tak uit een boom is gewaaid en de brandweer kan niet zo snel komen, dan help je, hè, dan helpt een van de boeren, die helpt eventjes om dat glad te maken. En dat is een stukje nabeschap, dat is een stukje sociale structuur wat je eruit haalt. Als die boeren er niet meer zijn, betekent het geen boerengezinnen meer, ook geen gevulde klassen meer, geen gevulde toneelvereniging, geen gevulde sociale verenigingen, stichtingen in zo'n dorp. En dan is die leefbaarheid is gewoon weg. Alleen dat is nooit onderzocht. Het is niet dat ik alleen opkom voor de boeren, maar ik kom ook vooral op voor die boerensamenleving.
1: En ik kan me ook voorstellen, van dan heel plat alleen al kijk naar een portemonnee bijvoorbeeld. Als de boer verdwijnt, dat mijn stukje vlees, maar ook mijn broccoli bijvoorbeeld in de supermarkt of bij de slager ook allemaal veel duurder wordt, toch?
2: Ja, veel duurder. Of het komt ergens vandaan waar nog... Kijk, de Nederlandse boeren, dat zijn de beste van de wereld.
1: Ja.
2: Iedereen over de wereld, en ik ben al in verschillende landen geweest, ook op agrarisch gebied, tot aan Kuwait aan toe. Iedereen kijkt echt op tegen de Nederlandse veehouderij. Wij zijn de beste van de wereld om met de kleinste voetafdruk het beste te produceren voor het welzijn van het dier en zoveel mogelijk rekening houden met de natuur.
1: Ja.
2: De boer is een natuurmens. Dus... als we dat allemaal weghalen, zijn we die kennis ook kwijt. En dat betekent dat jij je stukje vlees en een beetje zuivel, zeg maar, wat je krijgt, dat komt ergens anders vandaan. En dat geeft ook aan dat je geen voedselzekerheid hebt voor je eigen land.
1: Nee.
2: En ik weet dat mensen uit de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, die dat nog mee hebben gemaakt, en het zijn echte oudere mensen onder ons van 90, 100 jaar oud, die zeggen van, toen die Tweede Wereldoorlog hebben wij meegemaakt en een eigen stukje land hebben en zelf voor je eigen eten kunnen zorgen, heeft ons erdoor geholpen.
1: Ja, ik kan me dan heel goed voorstellen dat dit protest oplevert. En ik kan me ook voorstellen van dat jij daar vragen over stelt in de gemeenteraad. Maar wat kan de gemeenteraad dan doen? En wat kunnen wij dan daar samen nog aan doen?
2: Ja, nou, wat jullie kunnen doen is steun betuigen. Dus als inwoner of als burger van het platteland, van de boerendorpen, van die sociale structuur waar je elke dag van geniet. En dat nabeschap, als je dat koestert, dan kun je ze steunen. En dat kan door een vlag op te hangen of door ook uit te spreken dat je het er niet mee eens bent. En dat de boeren moeten blijven. En als we dan kijken, ja, wat kan ik dan doen als raadslid? Tuurlijk is dat een heel klein beetje, maar alle kleine beetjes geven een groot signaal. Dus daarom heb ik die vragen ook gesteld, zodat ik hoop dat ons college... als reactie teruggeeft op die kamerbrief van Jamie van Essen, van dit kan niet.
1: Nee.
2: Dit kan gewoon niet, want dit betekent de doodsteek voor al onze boerenbedrijven.
1: Ja. Nou, Emily, heel erg bedankt voor jouw tijd en voor jouw heldere uitleg. Het is voor mij als niet-boerin ook wel een heel stuk duidelijker nou geworden waar het eigenlijk om draait. Dat was heel fijn, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan. En ook fijn dat ik even tijd mocht krijgen om dit gewoon ook duidelijk te maken.
1: Ja,
2: en ik denk dat er ook wel heel veel nog publieke acties komen. En daar zijn we zelf met Nieuw Entenwierde ook wel mee bezig. Wij willen die boeren steunen. En gewoon publieksvriendelijke acties om de mensen nog meer bewust van te laten worden waarom de boeren eigenlijk dit signaal afgeven. Dat 1 voor 12 is.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Super, Emily. Ja. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Succes daar.
0: Oké, hoi.
1: Hey,
2: fijne avond. Hoi, hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Wooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: Ja, Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan. Geldt dat ook voor de fiets? Ja, denk ik wel, hè.
1: Dat vraag je aan mij, Ralf. Ja, wat leuk.
0: Ja,
1: ja, nee, dat vraag ik ook aan je. Ja.
0: Goed, welkom terug bij deel 2 op deze woensdagavond, 10 minuten over 8. Wat gaan we allemaal nog doen? Zo dadelijk, de press and break, wat was het ook alweer? Nee. Het Fort Boyard vooral staat me nog bij.
1: Ja, press and break, daar gaan we het natuurlijk over hebben, over het wereldkampioenschap. Ja.
0: En verder nog de agenda tips.
1: Prison Island trouwens. Prison Island.
0: Je krijgt in één keer weer een lampje.
1: Ja, ook onder Drive Safe inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Prison Island, ja.
0: Dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. Ook het laatste nieuws uit jouw regio. En Justin Wild kan vanavond ook, hè? Ik vind dat zo'n leuk plaatje.
1: Kan altijd wel.
0: Gaan we dat straks doen?
1: Gaan we gewoon doen.
0: Nou, dan horen we die zometeen. Eerst gaan wij naar 1993. Toen stond deze dame in de hitlijsten. Christine W, Feel What You Want. En daarna dus Nederlandstalige muziek van Justin Wild.

0: Ja, hij heeft zijn grote hit gewoon te pakken. Justin Wild, hij wou al heel lang een nummer 1 is. En dat is hem dan gewoon op dit moment gewoon gelukt.
1: Ja, maar dit is toch ook echt de zomerplaat van dit jaar.
0: Ja, dat is ook gewoon zo.
1: Ja,
0: vind het ook leuk voor hem trouwens.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik zie mezelf al helemaal mee op het terrasje nou met de Alperol Spritsje. Heerlijk. Ja.
0: Ja, maar daar is het ook wel een beetje tijd voor. Tijd van het jaar. De temperatuur is nog goed, alhoewel. Als ik zo even naar buiten kijk, het zonnetje, het is een beetje bewolkt natuurlijk. Ja. Maar goed, morgen wil het weer een leuke dag worden.
1: En anders zetten we nou even de knoppen uit, Ralf, en gaan we vast naar het terras. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Nee, dat is jammer, want we hebben nog een aantal leuke items natuurlijk.
0: Dat horen we zo meteen. Maar eerst even, ga je nog wel eens met de trein?
1: Zo af en toe.
0: Nee, ik lees even een berichtje op onze site, twentefm.nl. Er is een treinbedrijf, dat heet GoVolta. En die wil haar internationale treindiensten, zoals tussen Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Hamburg, ook beschikbaar stellen voor reizigers die dus rechtstreeks van Hengelo naar Amsterdam willen reizen. Dus dan kun je zo dadelijk in één keer met de trein gewoon zonder te stoppen vanaf Hengelo naar Amsterdam vanuit Twente. Dat is toch wel een redelijke goede zaak, toch?
1: Ja, en dan rij ik niet met de NS of met Arriva, maar met hun.
0: Met hun, ja. Wow. En verder, wat voor bedrijf het verder is, ik heb helemaal geen idee. Want ze doen sinds begin dit maart tussen de twee hoofdsteden en daarna stopt het ook in Hengelo. Dus ze komen niet verder dan Hengelo, geloof ik. Zegt dat nog goed?
1: Ja, dus Amsterdam, Hengelo, Berlijn.
0: Nee, ja, precies.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel lekker als je die kant op wil. Dan kan je dat flink wat tijd schelen.
0: Precies.
1: Nou, wie weet.
0: Gewoon 4 uurtjes met de trein, daar kun je met de auto niet tegenaan.
1: Nee, nou, we gaan het in de gaten houden.
0: Goed, dan even heel wat anders. We hebben het er al even over gehad. Het WK Prison Island komt naar Enschede. Na Oslo, Brussel en Malmö in Zweden is het nu de beurt aan Enschede. Ik ken het hele spel niet.
1: Ik ook niet, maar ik heb het nou gelezen. Ik wil ook Ralf.
0: Wil jij ook?
1: Ik wil ook Ralf. Nou. Dus we gaan met Twente FM ook maar wat regelen, denk ik.
0: Wij spraken daarover met Albert Hoyer. En dan hoop ik dat onze luisteraars die dit nu dus horen net zo enthousiast worden als jij.
2: Ja. Wij bij Next Level zijn super trots, want wij hosten Prison Island. Wij hebben een heus gevangeniscomplex waar mensen 35 verschillende cellen kunnen spelen en daarbij een score kunnen neerzetten. En dat bestaat over heel de wereld. En daar is een competitie voor. Je kunt je tot en met 13 september kun je kwalificeren. Dat kan overal ter wereld.

waarbij je in de touwen moet hangen. Of een cel waarbij je topografische kennis wordt getest. Er is voor ieder wat wils en iedereen kan op zijn eigen manier punten behalen. En je probeert dan zoveel mogelijk cellen zo goed mogelijk te spelen. Dus je kunt een cel zo vaak proberen als je wilt. Maar als die niet lukt, kun je ook naar de volgende, die misschien beter passend is voor jou. En dan probeer je in totaal in jouw geboekte tijd zoveel mogelijk punten te verzamelen. Ja, je kunt bij ons in de Performance Factory zitten wij aan de Hoge Bottelstraat. Denk aan de Twentse Foodhall daar tegenover, net buiten de stad. En je kunt bij ons via de website reserveren, nextlevelenschede.nl. En kom je hoogste score neerzetten. Tot boven de 3500 punten kwalificeer je direct voor de regionale finale. Dan maak je misschien wel kans om als VIP's naar Utrecht overgevlogen te worden. En dan mee te doen voor de Nederlandse trots op het WK. Tegen teams uit Dubai, Australië, Amerika,

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Overijssel roept het Rijk op de vrachtwagenheffing op de A1, A28, A35 en A50 tijdelijk te schrappen, zolang het Twentekanaal dicht is voor scheepvaart. Gedeputeerde Erwin Hoogland wil zo bedrijven ontlasten die door de gesloten sluizen bij Eefde noodgedwongen over de weg vervoeren. Dat transport brengt hogere kosten met zich mee. Vrijwel de complete inventaris van het voormalige Enschedese zwembad, het Aquadroom, wordt geveild. Van zwembadstoelen tot brandblussers en discoverlichting. Belangstellenden konden de spullen vanochtend tijdens een kijkochtend bekijken. Het Aquadroom sloot begin juli definitief na de opening van het nieuwe zwembad, het Diekman, en wordt later dit jaar gesloopt. De veiling sluit morgenavond. En de fabriek Empiro in Hengelo maakt binnenkort weer olie van houtresten zoals zaagsel. En dat doen ze na de verkoop van Twents aan Aurora Renewable Carbon. De fabriek werd begin 2023 stilgelegd en gaat eerst weer pyrolyseolie leveren aan industriële klanten. Daarna wil Aurora de fabriek uitbreiden met een bioraffinaderij die vanaf 2027 duurzame grondstoffen zoals lisine moeten produceren. Heb ik nu het weer voor Twente? Kort, vanavond volgen vanuit het westen opklaringen en vannacht is het vrij helder. Het koelt dan ook flink af.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: Op zich is dat natuurlijk wel een hele leuke boodschap. Hè? You're a friend of mine, Clarence Clemens en Jackson Brown. Hij was trouwens de vaste gitarist, moet je mij horen. De saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen.
1: Oh, kijk. Ja.
0: Totdat hij overleed natuurlijk, want helaas niets meer onder ons. Welkom terug bij de avond is op deze woensdagavond. Het weekend staat voor de deur, Nienke. Er is natuurlijk weer een heleboel te beleven, hè, het komend weekend. Ja. Voor alle mensen die luisteren naar Twente FM. Jij hebt weer de tips voor het weekend.
1: Ja, ik zou zeggen, pak weer pen en papier erbij. Schrijf even snel mee. De tips, die zijn hier.
0: Ja. En ondanks dat het WK voetbal voorbij is, blijft het gewoon een lekkere zomerse plaat. Dus ik ga hem gewoon even lekker voor je draaien. Dai Dai, dit is Shakira.

0: 1979. Het was nog net voor de jaren 80. Hè. Net voor het begin hadden zij een hele grote hit. Hold the Line, Toto, op deze woensdagavond hier op Twente FM. Het weekend komt er weer aan, Nienke. Kun jij onze luisteraars nog verblijden met een aantal leuke tips?
1: Jazeker. Ook dit weekend hoef je natuurlijk niet te vervelen. Sterker nog, eigenlijk kun je alle dagen van alles doen. Want het is zomervakantie en dat merken we ook hier in Twente. Er is van alles te doen. Zoals morgen in Op Marsum kun je daar terecht voor de supermarkt. Oh ja. En ook volgende week donderdag, misschien leuk voor jou Ralf, kun je daar lekker rondstruinen en genieten van de kraampjes en de rommelmarkten. En ongetwijfeld ook nog wat live muziek. Je kunt ook alle dagen terecht bij Natura Dozet. Want daar hebben ze nou een hele leuk item, fabelwezens. Fabelwezens. Dus heb je altijd al in een sprookje rond willen lopen, draken willen ontmoeten, eenhoorns willen aaien. Nou, bij Natura Dozet kan dat dus gewoon. In de tuin hebben ze allerlei magische wezens die je daar kunt bewonderen. En dat is vooral voor de jongsten onder ons natuurlijk een fantastische ervaring. Elke dag tussen 10 en 5 kun je daar terecht. Zaterdag 8 augustus, het wordt een graad of 27. Je kunt terecht bij Boer en Land. Dat is de museumboerderij De Wendezoeken in Delden. Daar kun je kijken hoe vroeger met paard en ploeg het land werd bewerkt.
0: Oké.
1: Dat laten ze daar zien. Ben je nieuwsgierig naar het boerenleven van vroeger? We hadden het net kort al even een item over het boerenleven nu. Ben je benieuwd van hoe ging dat eigenlijk vroeger? Daar kun je dit dus zien in Delden bij de museumboerderij. Vanaf 4 uur kun je zaterdag terecht bij de Enterse Zomp in Hellendoorn. Tijdens de Regge-verhalenvaart vertelt Herman Kampman je van alles over de omgeving. En je hoort spannende verhalen over Vildes Willem, de armenjager en de geest van Jipke. De armenjager. En nou weet ik eerlijk gezegd niet of ik dan aan de ledematen moet denken. Dus die met die handen eraan. Of aan mensen met weinig geld. Maar het klinkt beide nogal vrij onheilspellend. Dus misschien moeten we Herman Kampman maar eens een keer gaan vragen. Ja, want ik ben geïntrigeerd. Aanmelden kan via reggeverhalen@gmail.com. Kosten zijn €9 per persoon. En het is wel spannend, dus je moet minstens 12 jaar zijn om mee te mogen. En vanaf 7 uur kun je terecht. Ja, het is niet meer Twente. Iets over de grens telt stiekem ook wel mee. In Noordhorn bij Pier 99 is het live at Pier 99 Summer Vibe. Met uitzicht op het water kun je luisteren naar lekkere muziek. En misschien nog wel een dansje doen. Ik zou zeggen instant vakantiegevoel.
0: Dat is wel super fijn daar.
1: Ja, dus zaterdag kun je daar terecht. Zondag de 9e, dan wordt het 30 graden. Sta je een beetje vroeg op, dan is het misschien nog wel lekker om in de koelte een fietstochtje te gaan doen. Carnavalsvereniging De Tuffelkilkers in De Lutte, die organiseert de jaarlijkse familiefietstocht. Die is altijd de laatste zondag van de bouwvak. 35 kilometer fietsen met halverwege een rustpunt. En kosten zijn €2,50 per persoon. Kinderen tot 16 jaar zijn gratis. En starten vanaf Zalencentrum het Lutke. Je hoeft je niet op te geven, gewoon lekker je fiets mee. Misschien je fietshelm. En dan kun je mooi gaan met die banaan. De watermolen in Bels was onlangs in het nieuws. Daar was de boel ondergelopen daar in Mander. Natuurlijk hartstikke vervelend. Maar gelukkig hebben ze alles weer helemaal opgeknapt. Alles is weer op orde na de geleden waterschade. Dus
0: gelukkig.
1: Zondag kun je daar weer terecht voor een ouderwetse maalzondag. Je kunt zien hoe daar alles gemalen wordt door de watermolen. Kun je ook nog even lekker een kopje koffie op het terras drinken. Of een lekker ijsje eten. En natuurlijk een befaamde pannenkoek. Nou is het hele weekend ook nog feest in Hellendoorn. Daar is het Heldersfeest. Ja. Kermis, is een feesttent, muziek. Dus hartstikke gezellig lijkt me. Vooral als je daar uit de omgeving komt. Hier in Oldenzaal, we hebben het al genoemd, is de Boeskool is los. Denk aan een zomerfeest met kraampjes, een kinderrommelmarkt en vooral veel muziek. En kan ik mijn eigen handschrift niet lezen. Bentelo, het zomerevenement. Op 8 en 9 augustus staat daar de paardensport centraal. Vanaf de allerkleinste kleintjes op de ponies tot aan de volwassenen. Die kunnen daar dus terecht om mee te doen en ook te kijken.
0: Super. Dus weer genoeg te doen het komend weekend.
1: Absoluut.
0: En alles na te lezen op onze site twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week twee mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwondt en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Overijssel roept het Rijk op de vrachtwagenheffing op de A1, A28, A35 en A50 tijdelijk te schrappen, zolang het Twentekanaal dicht is voor scheepvaart. Gedeputeerde Erwin Hoogland wil zo bedrijven ontlasten die door de gesloten sluizen bij Eefde noodgedwongen over de weg vervoeren. Dat transport brengt hogere kosten met zich mee. Vrijwel de complete inventaris van het voormalige Enschedese zwembad, het Aquadroom, wordt geveild, van zwembadstoelen tot brandblussers en discoverlichting. Belangstellenden konden de spullen vanochtend tijdens een kijkochtend bekijken. Het Aquadroom sloot begin juli definitief na de opening van het nieuwe zwembad, het Diekman, en wordt later dit jaar gesloopt. De veiling sluit morgenavond. En de fabriek Empiro in Hengelo maakt binnenkort weer olie van houtresten zoals zaagsel. En dat doen ze na de verkoop van Twents aan Aurora Renewable Carbon. De fabriek werd begin 2023 stilgelegd en gaat eerst weer pyrolyseolie leveren aan industriële klanten. Daarna wil Aurora de fabriek uitbreiden met een bioraffinaderij die vanaf 2027 duurzame grondstoffen zoals lisine moeten produceren. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Kort, vanavond volgen vanuit het westen opklaringen en vannacht is het vrij helder. Het koelt dan ook flink af.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Overijssel roept het Rijk op de vrachtwagenheffing op de A1, A28, A35 en A50 tijdelijk te schrappen, zolang het Twentekanaal dicht is voor scheepvaart. Gedeputeerde Erwin Hoogland wil zo bedrijven ontlasten die door de gesloten sluizen bij Eefde noodgedwongen over de weg vervoeren. Dat transport brengt hogere kosten met zich mee. Vrijwel de complete inventaris van het voormalige Enschedese zwembad, het Aquadroom, wordt geveild, van zwembadstoelen tot brandblussers en discoverlichting. Belangstellenden konden de spullen vanochtend tijdens een kijkochtend bekijken. Het Aquadroom sloot begin juli definitief na de opening van het nieuwe zwembad, het Diekman, en wordt later dit jaar gesloopt. De veiling sluit morgenavond. En de fabriek Empiro in Hengelo maakt binnenkort weer olie van houtresten zoals zaagsel. En dat doen ze na de verkoop van Twents aan Aurora Renewable Carbon. De fabriek werd begin 2023 stilgelegd en gaat eerst weer pyrolyseolie leveren aan industriële klanten. Daarna wil Aurora de fabriek uitbreiden met een bioraffinaderij die vanaf 2027 duurzame grondstoffen zoals lisine moeten produceren. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Kort, vanavond volgen vanuit het westen opklaringen en vannacht is het vrij helder. Het koelt dan ook flink af.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op.
1: Wat?
0: Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veerai zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond leidde het vuur op twee plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon, heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in een verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het weer dan nog van Weer Online.